iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Country music on Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
1: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
2: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
3: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
4: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
2: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: in spite of ourselves.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Poulsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hi, this is Rachel Reese.
3: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
2: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.

0: vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Sandra van Rijs en met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: do it, sorry.
1: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, ik ben Daddy Redneck en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met Those Old Country Songs van Jeff James, die, zoals u al hoorde, best een aangename, boeiende stem heeft. Het liedje komt van zijn album uit 2014, Between the Sheets, getiteld. En Jack Butcher, van 1924, beter bekend als Jack Barlow, begon als DJ bij diverse radiostations. Werkte als componist voor Tree Music en van 1968 tot en met 1973 kwam zijn naam een aantal keren voor in de Billboard Country Charts. Van zijn album uit 1969, Son of the South, uitgebracht op Dot, komt Singing Country Soul.

En we hebben weer een dijk van een cd-tip bij. Ditmaal is het er eentje van Willie Nelson en Merle Haggard, die in 1983 het album Pancho & Lefty uitbrachten. En nu, 32 jaar later, hebben de twee country-legendes samengewerkt aan het album Django en Jimmy. Heerlijke songs staan erop, zoals Missing All Johnny Cash. En bij deze Merle Haggard-compositie nodigen de beide oudjes nog zijn oude bekende in de studio uit. De eens hoog aangeslagen en thans wat in vergetelheid geraakte Bobby Bear. En samen denkt de trio terug aan The Man in Black. En zelden klonk nostalgie mooier en oprechter dan hier.

Ja, dames en heren, deze muziek, die willen ze in Nashville niet meer draaien. En weet u waarom? Gewoon omdat het een stel oude knakkers zijn. Maar ondanks dat zijn er toch maar mooi in de eerste week zo'n 65.000 exemplaren van dit album verkocht. En vooruit, omdat die good old Johnny Cash zo gemist wordt, is hier de Man in Black himself met Straight as in Love. Het betreft een single uit 1956, opgenomen op Sun 334.

En Grandpa's Cart Madison is een outlaw bluegrass groep uit Florida die hun eigen songs schrijven en die recent zijn uitgekomen met het album 180 Proof, wat ze in eigen beheer hebben uitgebracht. En het album bevat 15 tracks, waaronder Mama Played Bass in Papa's Band, waarin ze worden bijgestaan door Isaac Corbett.

En Robert Mizell is geboren in de Bayou-staat Louisiana, maar sinds zo'n 20 jaar is hij woonachtig in Ierland en is nu een van de topartiesten in Ierland en Engeland. En hier is zijn nieuwe single, Day Job.

Een wellicht oudgediende producent, Buddy Cannon, heeft de regie weer op zich genomen en natuurlijk eerste klas werk afgeleverd op Django en Jimmy. Het nieuwe album van Willie Nelson en Merle Haggard wat op 2 juni, jongstleden, is uitgebracht op Legacy Sony. En waarmee Buddy Cannon een directe, intieme sfeer creëerde met luchtige arrangementen en natuurlijk uitstekende, virtuose prestaties van alle betrokkenen. En zo waan je jezelf bij het beluisteren van de cd live in de studio bij de opname aanwezig of je voelt je te gast bij een intiem optreden van beide grootheden. En uit de pen van Merle Haggard komt The Only Man Wilder Than Me.

En Catherine Britt, een Australische zangeres, zal zeker gewaardeerd worden door de liefhebbers van de moderne Nashville sound. Haar nieuwste album, wat recent verscheen, is uitgebracht op ABC, kreeg als titel Bon Shaker, waarvan wij kozen voor When You're Ready.

Ja, en onze drieluik vandaag. Drie liedjes van Marty Brown. En die komen van zijn debuutalbum High and Dry uit 1991. Een nieuwkomer.

die zijn eigen songs schreef en die vooral origineel bleef in zijn repertoirekeuze. En op dit eerste album koos hij voor Honky Tonk Songs met pure country-omlijsting van piano, gitaren, fiddle en steelgitaar. Ja, je zou kunnen stellen dat de 50er-jaren sound herleeft in een jasje anno 1991. Zo begonnen we met de Honky Tonk Special en vervolgen met Nobody Knows.

Ja, wat een prachtig nummer, hè? Nobody Knows. Ja, en we hebben nog zo'n mooie, gevoelige ballad voor u klaarstaan. En dat is de Indian Summer Blues. En met dit nummer gaan we onze drieluik rond Maartie Brown afsluiten.

En met Jamie Bergeron en zijn Kickin' Cajuns zitten we midden in de wereld van de Cajun muziek. En van het album You're New uit 2010 komt The Homesick Waltz.

En relativeren, dat staat blijkbaar hoog in het vaandel van de Texaanse countryzanger, songschrijver en gitarist Billy White Jr. Zijn debuutplaat uit 2010 gaf hij de titel Just Another Guitar Player from Texas. En zijn allernieuwste schijf heet Just Another Sad Old Song. En deze artiest, die best goed kan zingen en ook zijn zelf gecomponeerde traditionele klinkende country liedjes mogen er stuk voor stuk wezen. 10 stuks werden voor deze tweede cd bij elkaar gezongen in zijn Texaanse opnamestudio. En Billy White Jr. tekende zelf ook voor de productie van het album. En daarop staan 9 eigen nummers en 1 coversong. Wij hebben uiteraard gekozen voor een eigen song. Een lekkere country rock song, A Little Hitch.

En alle 14 tracks op Django & Jimmy, dat heerlijke nieuwe album van Willie Nelson en Merle Haggard, stralen een warm en absoluut tijdloze aura uit. En het maakt niet uit of het om nieuwe materie gaat of goed uitgevoerde covers. Hier zijn Willie en Merle met Don't Think Twice, It's Alright.

En Laws, uitgebracht in eigen beheer, is het tweede album van de Canadees Lee Mellor, die beseft dat het belangrijker is om een plaat te maken waar hij helemaal tevreden over zou zijn, dan toegeven aan de wetten van de commercie. Hier is Suzy Blue Eyes.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met Killing Time van Courtney Patton. Het is een zangeres die op 9 juni uitkwam met het album So This Is Life en wat ze in eigen beheer heeft uitgebracht. En in 1976 verscheen Cajun Man, Joël Sonnier met de LA Sessions, wat destijds werd uitgebracht voor Polygram. Een van de songs hierop is het lekkere vlotte Knock, Knock, Knock.

0: Ja, en dan Django en Jimmy. Dat is niet alleen een goede albumtitel en een geweldige door Jimmy Melton en Jeff Prince prachtig gecomponeerde oldschool country song. Deze titel doet het ook goed als beeldspraak. Want van de Gypsy Jazz-icoon Django Reinhardt, door wie Willie Nelson als gitarist het meest is begeerd, is een lange weg naar Jimmy Rodgers, de country-pionier uit Mississippi in de 20e jaren. En de titel is daarmee ook een statement voor tolerantie en openheid en tegen starre vooroordelen. Nou ja, de beide heren waren immers al aan het eind van de 60e jaren twee van de drijfveren achter de outlaw country-beweging. Hier is de gelijknamige titelsong.
1: Well, I'm a kid with a guitar, trying to play Mouage. When they ask, where does your style come from? I know what you mean, 'cause I learned to sing

Ja, en Jake London die brengt op 29 april 2014 het debuutalbum Runaway Heart uit. Het is uitgebracht op het Lemon label. En het album is een mix van moderne folk en country met invloeden van Tom Petty, Bruce Springsteen en Ryan Adams. Hier is Somewhere Down the Road.

En Gary Brewer was samen met zijn Kentucky Ramblers in 1994 voor 3 concerten in ons land. Gary en zijn band spelen sinds 1980 samen en in die tijd hebben ze een solide stijl van bluegrass ontwikkeld. In 1989 kwamen ze in contact met Gary Reed van Copper Creek Records en verschijnen er regelmatig albums. En in 2002 was dat het album Homebrew, waarop we deze vonden: Elvis on Velvet en Monroe on Grass.

En Dilworth Erwin is zijn hele leven al songwriter en zanger. Hij werd geboren in Kentucky in 1937. De marine die kreeg hem naar Californië en het harde werk hield hem daar. Hij belandde ook in een droombaan op een vis- en wildreservaat in San Mateo, waar hij te werk werd gesteld als ranger voor de San Francisco Water afdeling. Maar hij is nooit gestopt met schrijven, spelen en zingen van zijn eigen unieke country songs. Room on Board at Q komt van het album uit 2013, Rimenes getiteld.

En er zijn maar enkele countryzangers die de cowboyromantiek geloofwaardig kunnen laten herleven. Royal Wade Kimes is daar ongetwijfeld een van. En met een herkenbare wat ruwere stem brengt hij de allermooiste songs die zo'n beetje zweven tussen country en western. Op 31 maart jongstleden was de release van zijn nieuwe album Shadows of Time getiteld en uitgebracht op Wonderment Records. Tijd voor nostalgie dus met 8 Second Time.

En met Django en Jimmy nemen de twee krijgers Willie Nelson en Merle Haggard samen al voor de zesde keer een cd op. De resultaten waren natuurlijk altijd goed en het nieuwe aan Django Reinhardt en Jimmy Rodgers opgedragen album vormt daar vanzelfsprekend geen uitzondering op. En ja, waarom ook? De beide legenden, samen inmiddels al meer dan 160 jaar oud, hoeven uiteindelijk alleen hun mond te openen en de beste country van de oude school komt eruit. Moeiteloos en vanzelfsprekend klinkt elk van de 14 tracks van dit iconenduo. Ja, en dan volgen nog pareltjes zoals The Swinging Doors. MUZIEK

Ja, en als we dan toch bij de oudjes zijn, hier hebben we er nog één. Eddie Bond, die niet alleen als bopper een goede naam had, maar ook op country en rock een billig gebied. En met die twee factoren vulde Eddie Bond zijn verdere muzikale leven in. In het jaar 1964 kwam zijn album Memphis Country King uit op Gold Wax Records. En voor wie Eddie Bond nog niet kent, hier is I Can't Fight This Much Longer.

En in mei jongstleden is Sonic Range uitgekomen. Alweer het vijfde album van Whitey Morgan en de 78s. En op dit album is niet langer een zanger te horen die zich verschuilt achter een strak spelende band, maar een singer-songwriter die zijn ziel en zaligheid blootlegt in een elftal songs. Een uitstekend voorbeeld hiervan is Leaving Again.

En Billy Currington die heeft op 2 juni jongstleden het album Summer Forever uitgebracht op het Mercury Nashville label. De songs die zijn geschreven door Ashley Gourley, Jane McAnally, Joss Osborne, Cool Swindle, Florida Georgia Line en Jimmy Robbins. En het project is geproduceerd door Dan Huff. Do You Make You Wanna is uiteraard één van de songs.

En Liam Fitzgerald en Rain Ross die zijn hier met de Honky Tonk Hard Time. En dat is een van de songs die komen van het album uit 2012, The Last Call.

Ja, en als u zich afvraagt, where's the country in our country music, is hier het antwoord natuurlijk bij Countrystyle. Een wekelijks terugkerend programma bij dit station, waar oud en nieuw hand in hand gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een nieuw album van Cody Semper. Het album is getiteld My House. Het is uitgebracht in mei van dit jaar en het opent met het nummer Country Life.

En samengevat op Django en Jimmy horen we twee oldtimers, Willy en Merle, in vogelvlucht door de klassieke country. En nog nooit was dit duo zo waardevol als nu. En heerlijk is zonder meer het door Willie Nelson en Buddy Cannon geschreven It's Only Money.

En vervolgens kunt u ook nog gaan genieten van Adrian Duffy en zijn Mayo Brothers, want zij zijn hier met Someone Like You.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, tijd om de stapel recente albums weer in zorg te nemen. Op zoek naar de mooiste parels. Joe Holt, hoe kort kan de naam zijn? Hij zong Carson Brown. Ik kende beide nog niet. Nieuw, fris en puur is Emily Scott Robinson. Ze komt uit de streek van Appalachia. Titel van haar album en de song. Dr. Ralph Stanley, ik bewonder hem al meer dan 60 jaar. Troublesome Waters.

hoorde Aztec Dance over het soldatenleven in een Indianenstam. Bruce Springsteen. Ole Kirking is de cowboy lie detector machine. Wat dat ook mag zijn. Seth Mulder en Midnight Run, het gebeurde in 1960.

Pathfinder, Tom Paxton en John McCutcheon. Twee veteranen in de muziek zoeken het goede pad, in de hoop dat velen hen volgen. Dr. Al Stanley zoekt zijn troost bij The Little Old Church by the Road. Matthew Geiger vertelt over de ramp The Wreck of the Carrie Newton. Hoor het verhaal in de song.

Een zee van geesten. Emily Scott Robinson durft niet mee op onze volgende zeereis. Tom Paxton en John McCutcheon bespreken de toestand in de wereld every Monday at 2. Hier zijn Remedy Tree en Jason Carter, Beyond What I Can See.

You set the sun, chapel glass, van een cd Glass Hours. All I ever loved was you, Matthew Geiger. Nieuwe namen, nieuwe songs en misschien over 50 jaar de nieuwe evergreens. Country leeft voort.

Time well spent for a man. Jess Daniel en Charles Wesley Godwin. Bruce Springsteen zoekt ontspanning. A Prayer by the River. Times a Getting Better en Getting Hard Boys. Samenspel van twee oude rotten in het vak. Tom Paxton en John McCutcheon.

Adeline, mooie naam, mooie song, goede band, Chapel Glass. Welkom terug bij Kriener's Country met Jan Jans van Dam. Mountain Bill, een verhaal van Seth Mulder en Midnight Run. Tom Paxton en John McCutcheon gaan het over de toekomst hebben.

Gold Mountain Fair. Johot van zijn album Johot. Please Mr. Postman, een uitstervend beroep. Special Consensus kwam er een tegen op een wereldreis. Hey, Jesse Daniel.

70ers, Bruce Springsteen uit zijn box Verloren Parels. Flower of Peace, een song van Pete Seeger en The Hills. Time for Flowers, ook voor Emily Scott Robinson.

In dat witte kerkje langs de weg vond Dr. Ralph Stanley een mountain preacher child. Het gaat bij Tom Paxton en John McCutcheon deze keer over een old dog. Old Kirking verkoopt margaritas voor een dime.

Gilchrist Glen, Seth Mulder en Midnight Run, Johnny Bye Bye, dat wordt Bruce Springsteen.

The Water is White, Emily Scott Robinson. Volgende week gaan we het zeegat weer uit. Eerst nog een rondje around the world met Special Consensus, I Wish I Had Our Time Again en Red Red Robin. Dit was het weer voor deze keer. Je hoorde Green Country met Jannie en Hans van Dam.

0: sponsorprogramma steunen. Het Huis aan het Water in Katwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige programma in Nederland en België wat volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit beide landen. En we openen met Jaren Weeks en Brighter Days. Ja, vandaag heel veel muziek en in de tweede uur uitgebreid praat ik met Ines Schonkeren over haar singles. Door met Rien van Boven en Kom Bimi.

Julie Lena met You Should Know the For the Marshals and What Makes the World Go Round. En Nancy Sue met Brandy Blue Highway Lady. Hou nog een keer naar John en Nienke met The History of My Heart.

Guido Bracanten met Pearly Spencer, daarvoor Erik van Kuijzerbergen en Mooie Meid en Elizabeth Gray met Echoes of Paradise. Kennen jullie deze nog? De Older Chords, die zijn ze met Hey Joe.

Melody Ryan en Mommy Seth. Daarvoor Who's Turning You On van Out of Country en I Don't Wanna Wait No More van Esther van Gommel. Gaan we naar Hilde Vos. Speechless.

Arthur, voorzien van Walter Baron. Daarvoor I Still Carry You van Upstairs. We draaiden er straks The Marshall. En bij blijkt, vorige week hebben ze zich verloofd. Ik heb het over The Marshall en Ina Roos. We gaan naar dit uur uit met Ina. Good riddance en goodbye. En natuurlijk, ook namens deze krant, gefeliciteerd met jullie verloving. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur van Country Kicking openen met Koen Vaal en Steady on the Gun. Dadelijk praat ik met Ines Schonkeren, maar eerst gaan we naar Han van Eyck in The Pouring Rain.

0: Ines Gonkeren, de dame die al 18 keer in 28 weken op de playlist staat. Tegenwoordig met Ik Dans Met Jou.
1: Ja, hi, hallo. Ja, leuk hè, leuk om hier te zijn.
0: Ik kende je niet, tot ik dus begin van dit jaar voor het eerst te maken kreeg met een single van jouw band. En toen had ik zoiets van, wat een verfrissend country geluid komt er nu uit Vlaanderen vandaan.
1: Ah, heel leuk dat je dat zegt, want het was wel de bedoeling om een beetje iets anders te brengen dan de anderen. Het is ook gewoon echt mijn stijl. Fris, vrolijk, dat country, dat hoort er wel een beetje bij. Ja.
0: Ja. Want heel veel countryzangers in Vlaanderen, die richten zich toch meer op de line dancers. Mm-hmm. Jij doet dat gelukkig niet.
1: Nee, ik probeer er ook wel zo'n andere schwung aan te geven, zodat het eigenlijk ook wel voor een groter publiek, een breder publiek toegankelijk is.
0: Het is geen country.
1: Nee, het is geen country. Het is een beetje pop country, hè? Ja. Kunnen we het wel noemen. Ja, ja. Ja.
0: Waar ben je al die jaren geweest?
1: Hier? Ik was gewoon hier. Nee, ik was lekker bezig met een beetje van alles. Damesgroepen, coverbands, backings. Ik ben altijd met muziek bezig geweest. Maar ik heb wel een aantal jaar geleden beslist om solo te gaan en echt gewoon mijn eigen ding te doen. En niet meer alleen maar de kudde volgen, zal ik zeggen. Ja.
0: Maar wel volledig Nederlandstalig? Of zeg je nee hoor, ik ga rustig ook switchen naar het Engels met bepaalde nummers?
1: Nee, als ik live optreed, dan zal ik ook wel andere talen brengen, voornamelijk het Engels natuurlijk. Maar ik denk voor mijn singles dat wel het Nederlands eigenlijk het meest leuk is en geschikt, ja.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, want je hebt natuurlijk al 2 singles uitgebracht dit jaar. Komt er nog een derde?
1: Er is nog niks vast, maar het zou mezelf niet verbazen. Ik heb wel een aantal dingen in mijn hoofd wat ik wel dit jaar nog wil uitwerken. Dus wie weet, ja.
0: Als mensen nou zeggen van, we willen je boeken, kom je dan solo met een orkestband? Of heb je meteen een full band bij je?
1: De mensen kunnen mij eigenlijk in alle vormen boeken. Dus dat kan gaan tot meer akoestisch, iets rustiger. Een duo met een begeleidende gitaar. Dat kan zijn met een live band, maar dat kan ook gewoon lekker on tape zijn. Ja.

Dine Schonke met Op zoek naar jou en Ik dans voor jou en zo even de Walkers met Memphis, Tennessee. Gaan we naar Sandra Verheijs. I wanna live like that.

Pen of Tomorrow, geschreven door Hilde Vos, gezongen door Frankie Goldwings. Daarvoor Werner Draat en Midden in de Nacht en Life's a Beach, natuurlijk van Robert Weston. Mark Blomsteel, zijn nieuwe single is Barely Made It Home.

Johan Bouquet met Vrije Jongeren voor Jo Smeets en de koning van de rock'n'roll en Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Snel door met Lana Cheese heeft een nieuwe single, maar die kan ik echt niet onder de country laten vallen. Deze nog net, Dance, Till Dawn.

Interchangeguide van Kirsten Alting brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar de website k-rp.nl. Ik bedank jullie voor het luisteren. We gaan eruit met de Hilversum South en See You Heartbreak. Dag allemaal.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

after all these years, I find I've just been wasting my time.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: wounded her and she got mad. Goed, dames en heren, dan zijn we aangekomen meteen aan het laatste nummer van deze set. We hopen dat u het leuk hebt gevonden.
1: We're gone, gone, gone.
2: And now she's gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Crying, moan, ring her back.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.